bleef staan aan land. En aan mijn eerste champ. En je eiert wat het is. Nee. Doch het was zo wik. En het bleef geen ziek. Zegt vlees klaar zum Stapellauf. Doch die Sägfleisch door een lek. Da wordt die Sägfleisch.